0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Door het weer opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dan, dan.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in het gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

go. It ain't no country club either.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog

0: landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta-Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. En dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen non-stop gewijde muziek. Met psalmen, gezang en opwekking.
2: De leukste zender in de stad op de kaart.
1: Non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang en

0: zondagmorgen op O Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. O Radio. Jij hoort er ook bij.
1: Op de kabel en FM, dag en nacht, O Radio.
2: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Hallo, dit zijn Bea en Meri met Jij hoort er ook bij, het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Meri verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar en Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag.
2: Suzanne, verslapen? Ja, mam. Jij lag nog zo lekker te slapen. Suzanne wrijft eens in de ogen. Nou, hoe kan dat nou? Ze heeft zich nog nooit verslapen. Echt niet. Suzanne staat op en terwijl ze zich wast en aankleedt, herinnert ze zich ineens waarom ze zo lang wakker heeft gelegen. Oh, wat ziet ze daar tegenaan. En moeder had een broodje voor haar gemaakt. Ze waren met hun beiden. En moeder vraagt: Suzanne, wat is er aan de hand? Ineens begint ze te huilen. En moeder gaat naar haar toe, legt een arm om haar schouder. Vertel eens. En dan vertelt ze dat ze de halve nacht niet kon slapen. Ineens besefte ik dat wij hier al een hele poos zijn. En hoe moet het nou verder? En ik heb geen geld. Waar moeten we dan heen? Nou, moeder kijkt haar verbaasd aan. Wat haal jij je in je hoofd? Of vind je het hier echt niet leuk meer? Suzanne kijkt haar aan. Nee, dat is het niet. Ik mag hier graag wonen. Nou, wat is het probleem dan? Geld? Ik zal je nooit kunnen betalen. Nou, zolang wij allemaal te eten hebben, hè, komt alles goed. En weet je, het is gauw hemelvaart. En dan wou ik wel eens met ons allen een dag op stap. Fantaseer jij maar eens wat. Suzanne kijkt haar zus aan. Oh, komt goed, doe ik. Ze is blij. Alles blijft zoals het is. En Suzanne springt in het rond. De kinderen komen binnen. Mam, waarom spring jij zo in het rond? Omdat ik heel, heel erg blij ben. Ze kijken haar verbaasd aan en gaan naar buiten. De dieren, die zien ze aankomen en gaan naar ze toe in de hoop dat ze wat lekkers krijgen. Worteltjes, ja, dat hebben ze bij zich. En vogeltjesvoer. De musjes en de vogeltjes, die maken een lawaai. Tjiep, tjiep, tjiep, tjiep, tjiep, tjiep. Roekoe, roekoe. Krijgen wij ook wat? Roekoe. Ja hoor, jullie krijgen ook wat.

pannenkoeken. Pa leest de advertentie nog eens goed door. En hij keurt het goed. Ik breng het even weg, hoor. Oké, succes ermee. Hé, pa is nou alweer terug. Wat is, ging dat vlug? Ja, maar ik was de enige. En de advertentie is ook goedgekeurd. Het ging echt heel vlug. En nu maar afwachten. Ja, dat is zo. Maar wij kunnen niet verder. Ja, het is toch niet anders? Hoop houden. Ja, zo is het. En de middag loopt langzaam ten einde. Sylvia vraagt, hebben wij nog genoeg brood? Ja hoor, zegt moeder. Wat is dat heerlijk, hè? Gewoon lekker niets doen. Ik ben toch zo nieuwsgierig wie die te groot is? Ja, ik eigenlijk ook wel. Wij moeten gewoon afwachten. Nou, dat doen we ook. Maar kom, Sylvia, zullen wij pannenkoeken gaan bakken? Of poffertjes? Of heb je een ander idee? Nee, pannenkoeken. Dat lijkt me heel goed. Met appeltjes en rozijnen. En wat fruit. Maar dat moeten wij dan eerst doen. Moeder en Sylvia zijn druk met het fruit bezig. Als de jongelui binnenkomen en heel vlug pakken ze wat appeltjes. Ho, ho, ho, dat is voor de pannenkoeken. Afblijven. Sorry, moeder. En moeder pakt er nog wat appels bij. Snijdt ze in stukjes en geeft ze aan Sylvia, die ze door de meel mengt. Alles klaar. Of moet er nog meer in? Nee hoor, het is genoeg. En nu bakken maar. Met twee pannenkoekspannen. Laten we dat maar doen. Ik help je. En eindelijk was de stapel groot genoeg. En kom, we gaan eten. Och, in een oogwenk was de stapel pannenkoeken weg. En opa keek eens in het rond. Maar ik mis iemand. En ineens wist hij het. Mijn broer. Waar is toch mijn broer? Opa, alles goed hoor. Jouw broer is weggegaan op zoek naar een huisje en naar werk. Komt hij dan geen afscheid nemen? Zeker, broer. Zeker, broer. Je bent me maar zo niet kwijt. Ik heb een leuk klein huisje gevonden. Nu nog wat meubels. Een bed. Een hond. En klaar. Kan ik hier nog een paar dagen blijven? Natuurlijk. Wij helpen je ermee. En volgens mij staan er ergens nog wat meubels. Oh, dank je wel. Wat ben ik daar blij mee.

0: Na het volgende lied gaan we er even tussenuit voor het nieuws. Daarna zijn we weer terug met Jij hoort er ook bij.
1: The number you have reached, 911, has been changed to a non-published number.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.

0: De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De nummer 1 van de Martini-staat.
2: Iedere zondagmorgen op O-Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek.
1: O-Radio.
2: Jij hoort er ook bij.
3: Op de kabel en FM, dag en nacht. O-Radio.
4: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Bijbelvertelling. Kinderzegening. Kijk, daar. Wat een kinderen. En waar gaat die nou toch naartoe? En de grote mensen, die lopen voorop. En de hele kleintjes, zie je dat? Die worden gedragen. En ze zijn blij. En weet je nou waar ze naartoe gaan? Naar de Heere Jezus. Nog even. En daar, daar zit de Heere Jezus. De moeders met hun kinderen gaan naar hem toe. Nee, de kinderen zijn niet ziek. De moeders kennen de Heere Jezus. Die is altijd iedereen aan het helpen en blij maken. Het zou heerlijk zijn als de kinderen ook mochten komen. De Heere Jezus is alleen met zijn discipelen. Kom, kom maar, zeggen de moeders. De Heere Jezus jaagt ons niet weg. Kom maar. Oh, wat gebeurt er nou? De discipelen zien die kinderen aankomen en vinden dat helemaal niet leuk. Kijk maar eens naar dat gezicht. Oh, die staat boos en ze zeggen, ga terug. Jullie zijn veel te klein. En ze willen de kinderen wegjagen. Weg, weg, weg met jullie. Grote mensen, ja, die mogen wel komen. Maar die kleintjes, nee. Die niet. De meester heeft het veel te druk. Hij kan toch niet naar kinderen kijken en luisteren? En jullie zijn helemaal niet ziek. De Heere Jezus is groot en machtig. Hij is de Zoon van God. Jullie moeten teruggaan. De Heer heeft geen tijd voor jullie. De Heere Jezus heeft alles gehoord en ziet dat ze weggestuurd worden. Oh, maar dat mag niet. En helemaal mogen ze ze niet tegenhouden. De Heere Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. Houd ze niet tegen. En daar komen de kinderen aan. Ze komen en gaan zo maar naar de Heere Jezus toe. Met heldere, blijde ogen kijken ze hem aan. Oh, ze durven best wel, hoor. En ze steken hun handjes naar hem uit. De Heere Jezus is zo blij en kijkt hen zo vriendelijk aan. Kom maar, kom maar. En ze leggen hun kleine handjes op zijn schoot en hun hoofdjes op zijn arm. Hij, de Heer Jezus, legt zijn hand op hun hoofdjes en hij zegent hen. Hij belooft hen iets moois, heel iets moois. De Heer Jezus belooft hen dat ze eenmaal in de hemel mogen komen. En de Heere Jezus zei tegen de discipelen en tegen de moeders, oh, nog veel en veel meer. Maar dat begrepen de kinderen niet. Maar wel dat de Heere Jezus hun vriend was. En de moeders gingen met de kinderen naar huis. De Heere Jezus wil graag een vriend van iedereen zijn. Ja, ook van ons en ook van jullie. Hij is bij ons altijd, bij iedereen. En hij geeft een ieder zijn liefde, genade en zijn zegen. Amen.

Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie. Tot volgende week.

0: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis, in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Miri Lahey.

Een heel goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Oogradio met het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey. En als u een verzoekje heeft, kunt u vanaf nu bellen met 050-573-4159. Dit is mijn eigen telefoonnummer en u krijgt dan Roelie of mij aan de telefoon. Facebook en gastenboek gebruiken kan natuurlijk ook. Om 9:30 kunt u weer luisteren naar de wekelijkse overdenking. Vandaag wordt die verzorgd door Jan Waanders van de Hervormde Gemeente. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

Ja, en zoals ik al eerder heb gezegd, ik hoor wel eens, het zijn heel vaak dezelfde mensen die aanvragen of de groetjes doen. Maar het probleem is dat heel veel luisteraars hebben daar blijkbaar helemaal geen behoefte aan. Op mijn Facebook heb ik iedere week wel tussen de 40 en de 50 reacties. Dus gewaardeerd wordt het programma wel. Dus als u luistert, pak dan ook eens de telefoon of ga naar onze site www.oogopzondag. Daar kunt u in het gastenboek uw verzoekje of groet kwijt. Ook op Facebook, daar staat dat onder mijn eigen naam. Maar wilt u gewoon alleen luisteren, is dat natuurlijk ook geen probleem. Niets is er verplicht, hoor.

Martijn, die doet de groeten aan ons in de studio. Dankjewel aan Bewogen Hart, Ria en Seco. Roelie, Jacoba, Bea, Thuiszorg, Bert en zijn gezin, Ina Noorder, Herstelgemeente, Truus, Mary, Jacoba en alle luisteraars een gezegende zondag.

Tineke Wening, die doet de groeten aan Jacoba, Kitty, Greetje en Henk, Antoinette en Michiel. En onze in de studio, dankjewel. Ook alle luisteraars doet zij de groeten.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse

0: vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
2: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
1: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

Hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

Kitty de Vries. Die doet de groeten aan ons in de studio, aan Jacoba van Maurik, Antoinette en Michiel, Herstelgemeente, Greetje en Henk, Tineke Wening, Nieske en alle luisteraars.

Jacoba doet de groeten aan Wouter en Gina, Tineke en Appie, Kitty, Niske, Greetje, Tineke Wening, Antoinette en Michiel, Truus, Mary, Roelie, Dirk en Anita, Francine, Krienhilde en alle luisteraars, speciaal ook degene die vaak een lied aanvragen voor Jacoba en die zij aan de telefoon krijgt.

0: Dan luisteren we nu naar Jan Waanders.
1: Goedemorgen mensen, ik ben Jan Waanders. Ik werk in een buurthuis, in de Indische buurt, christelijk buurthuis, waar we voor de mensen uit de Korreweg een plekje willen zijn en waar we ook het evangelie willen delen met de mensen die er komen. Vanmorgen wil ik met u nadenken, naar aanleiding van een stukje van woorden van Salomo over de vreugde van het leven, maar ook over de dood. Ik zal er weer een stukje lezen uit Prediker 9. Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het onderzocht. Wat de wijzen en de rechtvaardigen tot stand brengen is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat. Geen mens kan in de toekomst zien. Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot wacht. Ben je een rechtvaardige of zondaar? Goed en rein of onrein? Of je wel of je niet? Ben je goed of zondig? Durf je gemakkelijk een eed te zweren of ben je bang een eed te zweren? Alle mensen treffen hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon. En hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is. En dat het leven eindigt bij de doden. Voor wie nog leven mag, is er nog hoop. Beter een levende hond dan een dode leeuw. Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging al lang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat er gebeurt onder de zon. Dus eet je brood met vreugde. Drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je al lang met welbehagen aan. Draag altijd een vrolijke kleren en kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven die God je gegeven heeft. Want het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon. Dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je gegeven heeft. Doe wat je handen te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg. Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint. Een sterke held de oorlog. En dat een wijs niet altijd zijn brood heeft. En hij die op inzicht heeft de rijkdom en die bekwaam is het respect. Zij alle zijn afhankelijk van de tijd en het toeval. Nooit weet een mens wanneer zijn tijd gekomen is. Zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door een fuik en de vogels door een val, zo wordt de mens verrast door een verraderlijke tijd, wanneer die als een knap op hem valt. Het is nogal een heftig stuk hier, dit stuk uit Prediker. Een stuk uit het Oude Testament. En ook wel een zwaar onderwerp, het leven en de dood. Ik heb gemerkt in mijn omgang met een heleboel mensen dat er nogal heel wat mensen bang zijn voor de dood. Het is zo onzeker. En ook merk je dat er heel veel rare dingen worden verteld rondom sterven of met betrekking tot overleden mensen. Zo werd verteld aan een meisje dat mijn overleden buurman een sterretje aan de hemel zou zijn. Het wordt kinderen als een troost gebracht, maar het is eigenlijk bijna bizar voor woorden. Ik bedoel, stel dat je 's avonds omhoog kijkt en je kijkt naar alle overleden mensen die ons aankijken. Hele aparte gedachten. En ik hoor ook nog wel eens een cynisch iemand zeggen dat je één ding in je leven zeker weet, namelijk dat je een keer doodgaat. Het is allemaal waar, maar het is ook tegelijk extreem negatief. Salomo begon een stuk wat we net gelezen hebben op een hele positieve manier. Wat wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen is in de hand van God. Als we spreken over de zekerheid van de dood, dan komt er voor gelovigen een zekerheid bij. Namelijk dat ons leven en ook onze dood in Gods hand is. Veilig bij iemand die om je geeft. En ook bij iemand die je durft te laten regeren over je leven. En na dit positieve begin komt er een gedeelte waarin Salomo uitweidt over het idee dat het niet eerlijk is dat een gelovige en een niet-gelovige hetzelfde lot wacht. Namelijk de dood. Want waarom zou je dan nog goed doen voor God? Of willen leven op een goede manier voor andere mensen om je heen of verleidingen willen weerstaan? Ik kan me wel iets bij voorstellen. En je hoort het ook in gesprekken bij mensen terug. Gelukkig is het niet bij Bijbelboek Prediker gebleven, maar kwam Jezus op aarde en hij heeft ook over de dood gesproken. We lezen in het Bijbelboek Johannes, namelijk dat hij zelf zegt, de mensenzoon, en dan benoemt hij zichzelf, Jezus, moet hoog verheven worden aan het kruis, Zoals Mozes in de woestijn een slang omhoog geheven heeft. Opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de aarde gestuurd om een oordeel over aan te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Jezus moest dus sterven, maar dat deed hij om ons te redden. En hij plaatst het sterven van een gelovige in een heel ander perspectief. Namelijk van het eeuwige leven. Een eeuwig feest bij hem. Het wordt wel eens vergeleken met een eeuwig bruiloftsfeest. Nu is de ernst dat de hemelse bruidegom te vergelijken is met de Groningse bruidegom. Een Groningse bruidegom nodigt al zijn vrienden, zijn familie, zijn bekenden. Dus de mensen die om hem geven en waar hij om geeft. Dat vinden we heel normaal. Want waarom zou je iemand nodigen waar je niks mee hebt? Iemand uit, ik noem maar iets overdreven, China. En andersom, ze hebben ook niks met jou. En de ernst zit hem erin dat God ook van iedereen houdt, maar dat niet iedereen die liefde wil accepteren. Dus niet iedereen zal de hemelse bruiloft meemaken. Maar wel iedereen die God heeft leren kennen en liefhebben. En voor deze mensen zegt Salomo dat ze een vrolijk leven dienen te leven. Dof je maar op met de lekkere geur, eet je brood met vreugde, geniet van de vrouw die je bemint, want we zijn op weg naar een feest. En een gelovige hoeft niet bang te zijn voor de dood. En mag het leven ervoor zien als een opmaat voor het feest dat God eeuwig met hem of haar wil vieren.

Jans die vraagt een lied aan voor iedereen die luistert. En net als sommige anderen heeft zij een vast lied waar ze graag naar wil luisteren.

Ina Noorda, die doet de groeten aan ons in de studio, aan de herstelgemeente, Jacoba van Maurik, Renske, Jannie, Trein en alle luisteraars.

Dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Truus Okke met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zondagmorgen van 10 tot 11 dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek met

Goedemorgen allemaal. Van harte welkom bij het programma. Dank u voor deze nieuwe morgen. Onder begeleiding van een stralende zon ben ik hier naartoe gegaan. En ik heb zitten onderweg, heb ik even zitten luisteren naar het programma van Mary. Dus... En ik heb genoten van de weg en van de zon helemaal. Mijn programma wordt begeleid en ondersteund door de technicus Daniel Walter. Vandaag is het moederdag. En ja, ik ben zelf ook moeder. Dus, maar ik ben wel hier om een programma neer te zetten wat in het teken staat van heel veel liefde van een moeder voor haar kind. De liefde spreekt de boventoon uit van mijn programma. Dus ja, als je wil en de gelegenheid hebt, dan zou je hier even naar kunnen luisteren. En dan hoop ik dat mijn programma goed is uitgepakt. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben vanmorgen, heb ik mij verslapen. Ik ben wel op tijd hier in de studio, maar ik ben zo ontspannen naar bed gegaan. En ik was een beetje toch wel tevreden met mijn programma. Dus, ik heb me wel een beetje verslapen. Dus, maar ik zit er wel. Dus, en ik hoop dat Moederdag op een hele fijne manier gevierd wordt. En ja, wat moet ik zeggen, hè? Moederdag, dat moet je toch in ere houden, vind ik nog steeds. Want de moeder is het spil van het gezin. Ik herinner me nog als kind dat ik altijd bij mijn moeder kwam. En dan gooide ik mijn boeken, mijn schooltas, gooide ik ergens in een hoekje. En dan wist mijn moeder precies hoe laat of het was. Want dan had ik een onvoldoende. En dat lag ook aan mezelf, hoor. Ik had niet voldoende gestudeerd, maar naar mijn idee had ik dat wel gedaan. Maar toen het zover was om een proefwerk te maken, ja, toen ging ik de mist in. En dan denk ik later. Maar dat is altijd achteraf, hè. Dan denk ik later, had ik maar beter geleerd. Had ik maar beter mijn best gedaan om al die woordjes van vreemde talen erin te stampen. En zo was het vroeger wel. Je moest alles erin stampen om een goed cijfer te krijgen op je proefwerk. Ja, maar goed, gedane zaken nemen geen keer. En ik heb onderweg van Jan Waanders kunnen genieten. Want die sprak ook over de liefde van onze Heer voor de mens. Ja, en dan denk ik, en Mary heeft ook een aantal liederen laten spelen, wat ook allemaal ons dichter bij de Heer brengt. En hij omringt ons met zijn liefde. En daar mag je toch blij mee zijn. Zo heb ik onderweg ook kunnen genieten, wat ik ook al zei, van de zon. En toen dacht ik van ja, ik ben blij dat onze God in mijn leven is. En dat ik gebruik kan maken nog steeds in een vrij land van een radioomroep waar ik vrij en frank over onze Heer kan praten. En dan geniet ik optimaal. En ik begin mijn programma met een song van Piet Smit. De liefde. En dat ligt er niet om. Luister maar eens even. Het is een fantastisch
mooi lied. En je weet dat ik met Piet Smit zelf heb gesproken toen hij hier was in Koudum. Dat heb ik ook al een paar keer verteld in een van mijn programma's. Maar ja, dan is het is altijd leuk als je bij een song het gezicht van degene voor je krijgt die dat lied zingt. Maar ik babbel weer te veel, dus ik ga beginnen. De liefde van Piet Smit. En geniet ervan.

Ja, vandaag is het dus moederdag. En of je het altijd eens bent met haar, dat weet ik niet. Maar het is en blijft wel je moeder. En de moeder is de spil van het gezin. Want zij is er altijd. Ook als je verdrietig bent, als je boos bent, dan kun je bij haar terecht. En zij zal je raad geven voor zover ze dat kan. En dat zal ze ook doen. En dan moet je bij jezelf afwegen. En je kan ook met haar in discussie gaan. En dan erover praten, over het probleempje waar jij mee zit. En dan zal ze uit haar levenservaring, zal ze jou een aantal dingen kunnen zeggen die waar je wat aan hebt. En de moeder, ik vind nog steeds, ik heb respect voor alle moeders die er zijn. Want zij is de spil van alles. Altijd, maar ook voor haar man is zij een terugval. Zij, bij haar, ik kan niet onder woorden brengen hoe ik het vind om een moeder te hebben die waar je bij terecht kan. En dat klinkt een beetje op de liefde van mij voor onze Heer. Maar zo voel ik het ook. Want een moeder is toch wel niet een weg te vagen figuur in een gezin. En je hoeft het ook niet altijd met haar eens te zijn. Maar heb wel respect voor haar. Net zoals voor de vader, maar dat is met Vaderdag. Maar zij zorgt ervoor dat je kunt eten. En zij kookt voor je. En zij is, als het goed is, heeft ze belangstelling voor jou als eventueel een moeder. En dan vraagt ze, als het goed is, toch van hoe heb je dat nu opgelost met je kinderen? En ik zou het zo en zo hebben gedaan. Een moeder is toch wel belangrijk. En daar zou je respect voor kunnen hebben. De volgende song die gaat over een dierbare heiland is onze Heer. Het is een Indonesisch lied, maar daar draait het wel om. Het is een dierbare heiland waar jij van houdt en waar ik van hou, waar we allemaal van houden, als je die in je leven hebt. Luister maar even naar een dierbare heiland is Jezus mijn Heer.

0: Ja, ik had nog even willen zeggen, zo straks in mijn intro. Mijn moederdag, die breng ik. Ik werd gisteren was ik bij een vriendengroep, een bijbelstudievriendengroep. En daar daar geniet ik ook altijd van. Maar we hebben een hele nauwe band met elkaar. En een vertrouwensband. En dan doet dat goed als je dan thuis komt, dat daar een stukje gebak op het aanrecht staat. En dat had mijn schoonzoon, die had mij dat al bij voorbaat gebracht. Want mijn kinderen, mijn dochter die met haar man, die kunnen vandaag niet bij me komen, want mijn dochter is zelf gevallen en die liep met een arm in de in een mitella. En die heeft daar toch wel een beetje pijn aan. Dus ze zei, mam, ik vind het heel erg, maar ik kan niet op moederdag komen, maar ik respecteer jou wel. En dat heeft zich gehuid in een stukje gebak wat op me stond te wachten. Nou, dat is op zich al heel fijn. Dan weet je dat je gewaardeerd wordt en dat doet goed. Niet ieder kind kan zeggen van haar moeder of zijn moeder dat er waardering is, want dan is die moeder niet heel erg lief geweest in de opvoeding. Maar ja, goed, ieder heeft zo zijn eigen methode. En toch is en blijft de moeder het een centraal punt op deze dag. En vergeet het niet, het is en blijft je moeder. Dus de song die ik nu laat horen, die is van Anko Bruiksma. De liefde. En dat spreekt uit alles wat vandaag aan de hand is. Of je het nou leuk vindt of niet. Maar geniet van deze dag. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dus de liefde.
1: Al was het dat ik als de engelen sprak, beheerste elke taal. Toch was ik niets als de liefde mij ontbrak, een rinkelende cymbaal. Al was het dat ik zelfs de toekomst wist, voorspellen, dat kon ik. Toch was ik niets

Ja, het is fantastisch, hè, dat Anko zo spontaan zingt van, en ik ken hem. Dus ik heb al een paar keer met hem gesproken. Maar dat komt ook echt vanuit zijn hart, al die songs die hij schrijft. De volgende song gaat over... even zien hoor. Er zijn geen grenzen aan de macht van onze Heer. En die ervaring heb ik ook wel. Er zijn gewoon geen grenzen. Hij is er in zijn totaal. Hij is voor je, achter je, hij omringt je met zijn liefde. En daar mag je van genieten. Zelfs op Moederdag.

Ja, het is alweer 10:30. En de tijd gaat vlug, hè. Maar ik heb alweer gehoord, de tijd gaat net zo vlug als dat die gaat. Dus, maar het gaat ontzettend vlug. Maar ik wil toch wel de volgende song aankondigen. En dat is van de Staedtler Brothers. En dat gaat over, even zien hoor, dat gaat over dierbare herinneringen. Nou ja, we hebben allemaal onze herinneringen wel. Zeker op van deze moederdag. En dat moet je koesteren, dat moet je vasthouden. Want je moeder is met alles kon je bij haar terecht als kind. Ja, als het goed is, hè. Kun je terecht, ik tenminste wel. Want als ik ruzie met mijn vriendinnetje had, dan was dat niet best. Maar ze kon aan mijn gezicht zien dat er wat was met mijn vriendin en vriendinnetje en mij. En dan zei ze, hebben jullie ruzie? En waarover ging het ruus? Was het zo erg dat je ruzie moest maken? dan barstte ik los, hè. En dat wicht op zijn Gronings. Dat wicht dit en dat wicht dat. Nou ja, en dan was de kalmerende stem van mijn moeder de, ja, maar jij kunt het ook van haar kant bekijken, hè, Truus. Ja, dat is ook zo. Je moet ieder zaak, wat je tegenkomt in je leven, moet je van alle kanten bekijken. En dan lost het met hulp van met de leiding van de geest van onze Heer, lost het vanzelf zich weer op. Maar praat alles uit, want het is zo belangrijk. Dus, maar ik laat de volgende song van de Staedtler Brothers laat ik even horen.

Het volgende item, dat is bij mij mededelingen van de Stichting Open Doors. En het is een bericht uit Syrië. Bij een bomaanslag vanuit Damascus verloor Elias 7 familieleden. En zelf raakte hij gewond. Wil je bidden voor troost, bemoediging en bescherming? En de vraag van zijn vrouw is dat om gebed dat zij hun kinderen veilig mogen zien opgroeien. Zonder angst. Want ons leven moet vol schoonheid zijn en niet vol angst, zegt hij. Veel christenen in dit land zijn bang voor groeiende islamitische, radicale islamisering. Wil je bidden voor mensen Maar wil je bidden voor de mensen die radicaal zijn en die dreigen tot radicaliseren? Dat God, dat onze God ze naar zich toe trekt. Wil je ook bidden voor christenen die nog in dit land wonen en onze God daar dienen, dat zij een licht mogen zijn in hun omgeving. Daarom laat ik nu de volgende song horen.

mijn God, u bent zo ver weg, maar toch ook dicht bij mij. Dat ervaar ik iedere dag opnieuw, en daarom ben ik blij. U geeft mij kracht en levenslust, al draag ik soms een last. U heeft het beste met mij voor, en ik hou me aan u vast. Daarom kan ik met u praten, net alsof u naast mij zit. En weet dat u me steeds aanhoort, door het gebed wat ik nu bid.

rijk komen, u wil geschieden in de hemel en op deze aard. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld.

Vader die in de hemel is. Geheiligd is uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden. In de hemel en op deze aarde.

geweldig, hè, geweldig. Ja, ik vind dat geweldig. Maar hij zingt zo vanuit zijn hart, Chef Dieteren. Ja, voordat de tijd om is, het is alweer 11:15... heb ik nu een gedicht voor je en dat is Danklied. Zo heet de titel. De vogels in de bomen, dat is de titel. De vogels in de bomen, de bloemen in de wei, getuigen van uw liefde. En dat maakt mijn hart zo blij. Voor alle zegeningen, mijn Vader groot in macht, wil ik uw lof bezingen. U zij mijn dank gebracht. De kinderen mij gegeven, de vrienden om mij heen, zij brengen in mijn leven soms tranen, soms geween. Toch zijn ze mij tot zegen, want zij vormen mijn bestaan en helpen mij om telkens met dank tot u te gaan. U wil mijn loflied eren. Mijn God, zolang ik leef, wat zou ik nog begeren, nu gij mij vrede geeft? Zou ik mijn lof beperken, nu gij mij bij wilt staan? Ik prijs uw wonderwerken. Heer, neem mijn danklied aan.

Ja, Piet Smit. Groot is de trouw van onze Heer. Hier ging even duidelijk wat mis. Maar het is alweer in orde. De volgende item, dat is een actueel bericht. Dat wil ik je toch niet ontnemen. Want de tijd gaat natuurlijk wel heel snel voorbij. Want het is, hoe laat is het op dit moment? Even kijken hoor. 10 voor 11. Zo, oh, dat gaat vlug, dat gaat vlug. 10 voor 11. Maar goed, een actueel bericht, wat ik zei, dat heb ik nu voor je. Drie dagen geleden kreeg ik het volgende bericht op mijn mobieltje. En dat stond op. De landelijke hulporganisatie ADRA is bezig met het ondersteunen van 350 kwetsbare kinderen in het land Togo. En de leeftijdsgroep is kinderen van 4 tot 12 jaar. Zij kunnen nu onderwijs volgen in dit Afrikaanse land. Waar gezinnen leven van zo'n €2 per dag. Wij zorgen voor, zegt een woordvoerder, zegt voor schoolgeld zorgen wij. Schoolspullen. Ook helpen wij oudere jongen hun beroepsopleiding af te ronden. Zo krijgen ze uitzicht op werk en bouwen ze mee aan een betere gemeenschap toekomst

Zo bouwen ze mee aan een betere toekomst van hun gemeenschap. Nu, dan, naar aanleiding hiervan laat ik een song horen van de Settler Brothers, een different song.

Oh, ik zie op de klok, het is bijna tijd om dat ik af moet sluiten. Dus ik ga nu afsluiten.

Hij is toch de hele nacht wakker. Ja, mooi hè? En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. En een nog een hele fijne dag samen met de familie. Doei.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.
2: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
3: In de Schijnwerper, uw wekelijkse muziekmagazine van de regionale seniorenomroep. In de Schijnwerper is iedere zondagochtend te beluisteren van 11 tot 12 uur via Oog Radio en de livestream van RSO. In de Schijnwerper.
4: In de Schijnwerper met een wereldberoemde Amerikaanse gitarist, singer-songwriter. Geboren in 1977. En

John Clayton Meyer, geboren in Bridgeport, Connecticut, op 16 oktober 1977, als zoon van twee onderwijzers. Hij krijgt niet alleen de gitaar van zijn vader, krijgt ook de liefde voor muziek mee. Pa Meyer is een liefhebber van blues en rock en introduceert zijn zoon in de wereld van legendarische artiesten als Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan en B.B. King. Het bleek al snel dat hij een virtuoos en natuurtalent is, voor wie de gitaar lijkt uitgevonden. John Mayer, hebben het over, brak door na zijn studie aan het Berklee College of Music toen hij in 1997 naar Atlanta, Georgia, verhuisde en daar zijn eerste muzikale stappen zette en zijn doorbraak realiseerde in 2001 met het nummer dat je net hoorde, No Such Thing, van het album Room for Squares. Daarom van hetzelfde album, Your Body is a Wonderland.

Met dit nummer bereikte John de 18e plek in de US Billboard Hot 100. En in 2003 ontving hij een Grammy voor deze uitvoering voor Best Male Pop Vocal Performance. Wij gaan naar november 2005 en John Mayer zegt over deze song: het gaat over hartzeer, zelfrespect en de beslissing om verder te gaan nadat hij een relatie heeft beëindigd. Hij beschrijft de pijn van verlaten worden, maar ook de kracht om zichzelf terug te vinden en uiteindelijk weer iemand te ontmoeten. I'm gonna find another you.

Hij beschrijft exact 1 jaar later hoe hij en zijn leeftijdsgenoten zien dat er veel misgaat in de wereld, maar dat ze het gevoel hebben geen echte invloed te hebben op politiek, oorlog en leiderschap. Het resultaat? Een grote internationale hit met onder andere een Grammy Award en veel radio airplay. Waiting on a world to change.

terechtgekomen in 2007, waar hij in Los Angeles is gaan wonen. En zijn volgende succes volgt in mei 2007 en gaat over de innerlijke strijd tegen zijn ego, verleiding, zelfdestructie en het verlangen om gegrond en mentaal gezond te blijven, ondanks het succes. Een heerlijke live-uitvoering van deze gitaarvirtuoos met Gravity.

Ja, en John Mayer staat dit uur in de spotlights. En wij zitten ook daarvan te genieten in deze studio van de RSO. Hij won met het nummer Daughters de prijs voor Song of the Year bij de 47e Grammy Awards. En dat was in het jaar 2005. Maar wij nemen je mee naar een live concert in Los Angeles op 30 november 2007. Geniet eerst van Daughters en daarna van Free Falling van het album Where is the Light?

0: Thank you very much. We'll see you in a few minutes.
1: Daughters was zijn allergrootste hit en is een oproep aan ouders om hun dochters liefdevol op te voeden, omdat dit hun toekomstige relaties vormt. Ook een stukje eigenbelang, volgens mij. Daarna Free Fallin'. En die song gaat over vrijheid, hartzeer en de spanning tussen onschuld en rebellie. Met John's eigen emotionele interpretaties bovenop Tom Petty's medewerking tijdens dit nummer, die meespeelde tijdens deze live optredens in Los Angeles. Heartbreak Warfare gaat over de emotionele strijd binnen een relatie waarbij hij een liefdesconflict vergelijkt met een oorlog waarin niemand echt wint. En het nummer gaat niet over zijn break-up met Jennifer Aston, heeft John aangegeven. Geniet van Heartbreak Warfare.

Aansluitend kon je genieten van Perfectly Lonely van het album Battle Studies van 17 november 2009. Hij zingt over een fase in zijn leven waarbij hij niet in een relatie wil zitten en tevreden is met zijn eigen ruimte. We moeten het uiteraard wel heel even hebben over zijn relaties. Zijn vroegere relaties met onder andere Jennifer Love Hewitt, Jessica Simpson, Minka Kelly, Jennifer Aniston, Taylor Swift, Katy Perry en Cat Stigler. Zijn voor en vaak genoemd in de verschillende media. Onlangs zei John Mayer dat hij weliswaar van het single leven geniet, maar hij nog steeds zo graag wil trouwen. Het levert wel mooie muziek op. We gaan naar augustus 2013 met een duet, samen met zijn toenmalige vriendin Katy Perry, van het album Paradise. Who You Love.

werd een bescheiden hit in de Verenigde Staten, bereikte nummer 48... en gaat over het accepteren dat je verliefd wordt op iemand waarbij je dit niet had zien aankomen. Want je kunt liefde niet sturen. Ze hadden toen nog wel een relatie waaraan in 2014, 2015 een beetje onduidelijk een einde kwam. Over het volgende nummer zegt John Mayer dat hij het gevoel beschrijft van We Made It. Het moment waarop de spanning van de week wegvalt en er ruimte komt voor intimiteit en plezier. Uitgebracht op het album The Search for Everything. Het ging in première op 17 november 2016. Love on the Weekend.

Hij is momenteel single en als hij niet in de spotlight staat, is hij vooral een rustige, introspectieve man die zich bezighoudt met schrijven, gitaarverzameling, horloges, filantropie en een vrij teruggetrokken leven leidt. De bucketlist-vraag werd aan John gesteld door een fan. Die wilde weten welke dromen of plannen hij nog heeft. Een vrouw en kinderen, dat is het enige dat me nog rest. Dat zou mijn leven compleet maken. Wij sluiten deze In de Schijnwerper over John Mayer af. Met een nummer uit juli 2021. Waarin het gaat over iemand die vastzit in een friendzone en wanhopig hoopt dat de ander hem eindelijk eens in een nieuw licht ziet. Als romantische partner in plaats van als vriend. Wij zeggen dank voor het luisteren en tot zo. New Light.

0: IT-specialist Pascal. Loaded Skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij vis-specialist Pascal. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hanta-virus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.

Ben Striesenau en Regina van der Werf. Deze week opent Ben zijn plaats.

Wat blijft er toch een fijne plaat. Je hoorde Make Me Smile van Steve Harley en Cockney Rebel. En lachen doen we natuurlijk ook, want er is weer een nieuwe platenkast van start gegaan. Mijn naam is Ben Striesenau en de techniek is in handen van Regina van der Werf. Mocht je nou denken dat Steve Harley en Cockney Rebel een duo is, dan heb je dat mis. Cockney Rebel is namelijk de naam van zijn begeleidingsband van deze Britse zanger. Make Me Smile is afkomstig van The Best Years of Our Lives en dat werd geproduceerd door de befaamde producer Alan Parsons en kwam uit in 1975. En daar is Joni Mitchell. Zij komt met een taxi. Luister maar.

Het nummer Big Yellow Taxi werd geschreven en uitgevoerd door Joni Mitchell. Oorspronkelijk opgenomen voor haar derde studioalbum Ladies of the Canyon. En dat kwam uit in 1970. Het werd een hit in thuisland Canada, Amerika, Australië en Engeland. Het nummer werd onder andere succesvol gecoverd door Amy Grant en The Counting Crows in duet met Vanessa Carlton in 2002. Als tweede was daar de superband The Traveling Wilburys. Ik zeg superband, want de band bestond uit grote namen uit de popmuziek. Namelijk Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne en natuurlijk niet te vergeten George Harrison. Handle With Care was een hit in 1988 en het was hun grootste en bekendste hit. Op het volgende nummer is George Harrison ook te horen, alleen moet je misschien wel heel goed luisteren om zijn stem eruit te halen.

Wat je hoorde was natuurlijk Instant Karma van John Lennon. En een versie van de Plastic Ono Band. Dat werd opgenomen in de Abbey Road Studios op 27 januari 1970. En 9 dagen later werd het uitgebracht. Waardoor het concurreerde in de hitlijsten met de laatste Beatles single Let It Be. Deze versie van de Plastic Ono Band, die nog wel eens van samenstelling veranderde, bestond uit louter Beatles-gerelateerde muzikanten, zoals George Harrison, Yoko Ono, Klaus Voorman, Alan White, Billy Preston, Mel Evans en Alan Klein. Het geheel werd geproduceerd door Phil Spector.

Ja, weer lekker zitten swingen in de studio. Dit waren twee grote namen uit de popgeschiedenis. Als eerste hoorde je I Feel the Earth Move van Carole King van haar legendarische album Tapestry uit 1971. Gevolgd door Paul Simon en zijn single Late in the Evening, dat komt uit 1980. En is afkomstig van zijn vijfde soloalbum One Trick Pony. Iets wat beide artiesten natuurlijk niet zijn. De Faces nu met Stay With Me.

Het nummer Stay With Me met de zeer herkenbare stem van Sir Rod Stewart was een single van het album A Knot Is As Good As A Wink To A Blind Horse uit 1971. Hoe kom je erop? Geholpen door het recente succes van Rod Stewart's solo-hit Maggie May werd dit album hun meest succesvolle album wereldwijd. De single Stay With Me kwam tot de 4e plek in Engeland, Nederland en Canada en op de 17e plek in de Billboard Hot 100. Als tweede hoorde je daar Linda Ronstadt en Heatwave. Dit is een cover van Martha and the Vandellas uit 1963... Ronstadt nam het op voor haar album Prisoner in Disguise uit 1975. De single bereikte in Amerika de nummer 5 positie.

Je hoorde Do It Again van de Amerikaanse rockband Steely Dan. Het openingsnummer van een debuutalbum Can't Buy a Thrill uit 1972. De single belandde alleen in Canada en Amerika in de top 10. In Nederland bereikte het de 15e plek in de top 40. Het album legde de basis voor hun carrière en combineerde jazz, Latin music, R&B en blues. De Carpenters staan nu voor je klaar.

Dit was natuurlijk Please Mr. Postman in de uitvoering van de Carpenters. Het was in 1975 de laatste top 40 hit van het duo in Nederland. Het origineel is van de Marvelettes en werd als eerste nummer 1 hit van het Motown-label in 1962.

Achtereenvolgens hoorde je de Steve Miller Band en Take the Money and Run. Het was de lead single van hun album Fly Like an Eagle dat uitkwam in 1976. Dit album bereikte de platina-status in Amerika. Als tweede hoorde je Fleetwood Mac en Say You Love Me. Het nummer werd geschreven door Christine McVie. Zij is ook te horen als leadzangeres op dit nummer. Het was de vierde single van het album Fleetwood Mac uit 1975. Dit was het eerste album met Stevie Nicks en Lindsey Buckingham, die zich in 1974 bij de band voegden. En de tiende bezetting was dit van de band in 8 jaar tijd, die uiteindelijk de meest succesvolste zou blijken te zijn.

St. Dominic's Preview, dat was het zesde studioalbum van de Noord-Ierse zanger Van Morrison dat uitkwam in 1972. Het fameuze muziekblad Rolling Stone noemde het de best geproduceerde en meest ambitieuze plaat van Morrison tot nu toe. Van deze plaat hoorde je de albumopener Jackie Wilson Set. De tekst en de titel zijn geïnspireerd door Jackie Wilson's nummer Reed Petit. Je kan nu gaan luisteren naar Bonnie Raitt.

Nobody's Home van Bonnie Raitt hoorde je net. Het staat op het vierde studioalbum Streetlights uit 1974. Het is alweer tijd om voor de afsluiter. En die is dit keer in handen van de Britse rockband Free. En It's All Right Now. Het is hun derde studioalbum Fire and Water uit 1970 waar dit afkomt. Wij wensen je vanaf hier nog een fijne dag en hopelijk tot de volgende week. Dag.

0: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
1: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: OOG Radio.
5: Het geluid van Groningen. OOG Radio.
6: Welkom bij Anno 1900. Het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd. In anno 1900 draaien we mooie muziek uit een heel bijzonder jaar. Deze week gepresenteerd door Auke van Hal. Stap in de tijdmachine van RTV RSO. Terug naar het jaar
7: 1977.
8: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your

Ja, goedemiddag, luisteraars. En hier zijn we dan weer met een jaar die alweer zoveel, zo lang geleden is. We zetten de klok terug naar 1977. En die wet, dat zijn natuurlijk Regina van der Werf en ook vooral die we dit uurtje u bezig gaan houden met gezellige muziek uit die tijd. En we begonnen met Boney M. En ja, dat was natuurlijk Ma Baker. We gaan gewoon lekker vrolijk door. En we doen dat met een prachtig nummer van de Arnhemse rockband Long Tall Ernie en de Shakers. U kent ze vast en zeker nog wel. Ze hebben toen ook een prachtig nummer uitgebracht. En ja, dat als titel meekreeg, Do You Remember? En u kunt daar een aantal nummers terug in vinden. Zoals bijvoorbeeld Lucille, Burdock, Runaway, Bread and Butter en misschien nog wel een paar nummers meer. Hoeveel vindt u er?

Long Tall Ernie en met Do You Remember. Iets waar u zich zeker zult herinneren is het overlijden van Elvis Presley. Dat was op 16 augustus 1977. Ook het jaar dat er veel geluisterd werd naar Wooden Heart van dezelfde en onvolprezen Elvis Presley.

0: En natuurlijk was er ook in 1977 weer een Eurovisie Songfestival. Want waren er 18 deelnemers in dat jaar? Ja, het ieder jaar stijgt het wat. Alleen in 2026, dat is dus dit jaar, gaat Nederland eens een keer niet meedoen. Maar terug naar 1977. Regina, weet jij wie nummer 1 was eigenlijk?
1: Dat was van de 18 deelnemers, was Frankrijk de eerste. Marie, Myriam en Zezon Le Soir en L'Enfant.
0: Ja, heel mooi. De vogels en de kinderen, hè? Zo is het, geloof ik. Nederland deed wel mee in dat jaar. Weet jij ook welke plaats? En wat hebben we toen ingestuurd eigenlijk?
1: We hebben ingestuurd De Malle Molen. En die bereikte de 12e plek. En we laten ze beide nog een keer horen, maar met De Malle Molen in een live uitvoering van Paul de Leeuw en Humphrey Campbell. Maar eerst Frankrijk met de nummer 1.

Zo, mensen. Gaat goed? Ja. We hebben nog één iemand die ik echt vergeten ben te noemen, want we hebben hem de hele tijd al gehoord met zijn vijf beste vrienden en vriendinnen. U kent hem wel, de Les Humphrey Singers of het Backing School onder leiding van Humphrey Campbell. Zo'n vraag die één nummer met ons wil doen, die gezellige mannenmolen van het leven. Ah, zie er goed uit in de malenmolen van het leven.

0: 3.
1: Ik wil er geen geheim van maken, maar wij zijn thuis nogal fans van het Engelse voetbal. En dan met name ook nog een keer van Liverpool. Want het wordt gewoon goed gevoetbald, het wordt hartstikke goed gespeeld. Maar als je even voordat de wedstrijd begint, daaruit duizenden kelen een welkomstlied, noem het zo eigenlijk maar, hoort, dan krijg je toch wel een beetje kippenvel. Zelfs al zit je voor de tv en ik zeg nog steeds, ik zou daar graag eens een keer tussen staan. Hoe dat allemaal is. Want ik vind het ook al geweldig als je het van Queen hoort, maar dan is het in een klein gezelschap. En wat is het dan? We are the champions.

En we zijn en blijven in het jaar 1977. En wat viel erop? Dat er heel veel Nederlandse artiesten in de top 100 stonden. We pikten er een paar uit en laten ze achter elkaar nog een keer horen. Geniet eerst van... Ja, waar hebben we het over? O ja, vader Abraham met het Smurfenlied. Daarna, de band zonder naam. Ja, en die heeft veel gezongen, maar nu zingen ze over Sevilla. Dan krijgen we een lekkere tukkerse, mag ik dat wel zeggen, Achterhoekse band. Normaal, met oerend hart. En Willeke Alberti sluit dit kwartet af met Carolientje. Geniet ervan.

In anno 1900 nemen we je mee op een muzikale reis. Stem af en ga mee terug in de tijd. Want hier in anno 1900 staat één jaartal centraal. Elke aflevering opnieuw.

van 1977. Er gebeurde in dat jaar natuurlijk wel het nodige. Maar we hebben een kleine greep gedaan aan al die gebeurtenissen. Jaap van Zweden, hij won op een 16-jarige leeftijd het Nationaal Vioolconcours. En nu is hij een topdirigent, onder andere in New York, van het New York Symphony Orchestra. De regering van Joop den Uyl was er toen. Joop misschien zelf ook wel. Een bericht dat we eigenlijk regelmatig in ons programma zouden kunnen laten horen. Maar dat doen we gelukkig niet. Wat gebeurde er nog meer? Het was voor de allereerste keer dat de zomertijd werd ingevoerd. En dat was natuurlijk wel een hele vervelende gebeurtenis. De gijzeling van een school in Bovensmilde vindt plaats, alsmede de kaping van een trein bij De Punt. En na veel overleg worden de kinderen snel vrijgelaten, maar de treinkaping die zit muurvast. En uiteindelijk dan wordt de trein overvallen. En ja, daar heb ik toch wel een persoonlijke herinnering aan. Want het was 's morgens erg vroeg dat we ineens een enorm lawaai hoorden. Ik woon nog steeds in Haren. En mijn vrouw maakte mij wakker en die zei: wat is dat? Ik zei: nou, wat denk je? Toen vlogen de straaljagers vrij laag over ons huis. En even later hoorden we dat de trein was overvallen. In totaal vielen er wel eens maar helaas 8 slachtoffers. En nog een triest bericht. Het was het allerlaatste optreden van Willy Walden en Piet Muizelaar. Ze waren beter bekend als de dames Snip en Snap.

was nog even een Frans nummertje, deze keer van Gérard Lenormand, Voici le clé. Nou, je kunt er eigenlijk niet meer omheen. Zeker in 1977, want ze brachten de ene na de andere plaat uit. En ik had bijna gezegd, ze doen het tot nog steeds. Maar ik heb het dan over ABBA. En in 1977 kwam The Name of the Game.

0: borden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl. Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
5: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Radio.

0: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

café van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen?

0: Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
3: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt, Groningen.
4: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
5: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
0: Radio.

0: Specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: De allerlekkerste oliebollen haal je op de Meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het Hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
6: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
7: Attention!
8: De Meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
3: Oog Radio.

0: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Attention!
2: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten

0: Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
3: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt, Groningen.
4: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
5: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

Yeah.

0: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
1: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op

0: horecagoedkoop.nl.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Oog Radio.

goedenavond. Het is inderdaad 6 uur geweest op deze zondag. Dat betekent weer tijd bij Oogradio voor de klassieke muziek. En we hebben hier weer het hele team paraat. Alexander Temmeer, mijn technicus voor dienst, zit weer aan de knoppen. Maar voor dank, anders dan horen we niks. Mijn naam is Jan Kooistra en de komende 3 uur zijn gevuld met leuke werken aan klassieke muziek. Met als eerste, zoals gebruikelijk, de ouverture. En die is van de hand van Arthur Sullivan, zoals we hem kennen. Volledige naam Arthur Seymour Sullivan. Geboren op 13 mei 1842 en hij overleed op 22 november 1900. Was een Brits componist en sinds 1883 mocht hij zich al Sir Arthur Seymour Sullivan noemen. Dus ja, hij is dan ook nog geridderd. Hij heeft heel veel werken gemaakt samen met een andere componist. En ik zal hem even de volledige naam opzoeken als het zo snel lukt. W.S. Gilbert, want die maakte de libretto's. En dan is het ook dat er veel opera's zijn van Gilbert en Sullivan. Zoals HMS Pinafore en The Pirates of Penzance. Ja, het grootste succes van die twee, maar ik heb hem toch gekozen onder de naam van Arthur Sullivan, is De Mikado. En dat stamt uit 1885. Die ouverture gaan we dan ook horen, gespeeld door de Royal Ballet Sinfonia onder leiding van Andrew Penny.

Ja, tot zover de Mikado, de opera van Gilbert en Sullivan. En dat onder de naam van het Sir Arthur Sullivan. Ja, gaan we toch even nog een deel gebruiken van een andere componist. Waar het niet dat mijn computer zegt, dat heb ik niet meer. Nou, dan gaan we dat eventjes weer opzoeken. Want het is de componist Sergei Prokofiev, waar ik het van wil laten horen. En die is Sergejevich Prokofiev, zo heet hij volledig, is geboren op 23 april 1891. Hij overleed in 1953 op 5 maart. Was een componist en pianist uit Rusland. Hij componeerde onder andere Romeo en Juliet. Nou, die kwamen uit verschillende families, de Montagues en de Capulets. En ja, die hadden niet zo op elkaar. Maar goed, daar zit ook de Dans van de Ridders in en die ga ik laten horen. De Royal Philharmonic Orchestra staat onder leiding van Enrique Batiste.

Tot zover het werk van Prokofjev met daar in de Montagues en Capulets. Gustav Mahler is geboren op 7 juli 1860 in Wenen. Kalisz. En hij is in Wenen overleden op 18 mei 1911. Was in Bohemen geboren en opgegroeide Oostenrijkse componist en dirigent van Joodse afkomst. Ja, en ik kon het niet laten om dan daar even een werk van te kiezen, maar die zijn vrij lang. Dus ik heb de laatste twee delen van zijn symfonie nummer 4 in G groot gekozen, omdat ik die erg mooi vond voor mezelf. En ik hoop dat dat voor u ook zometeen geldt. En dat zijn de twee delen met de aanduiding roervol en daarna zeer behaaglich en de subtitel Das himmlische Leben. Barbara Bonny is de sopraan die u zo gaat horen, en de begeleiding en het orkest dat speelt is het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chahi.

heerlijk, rustig einde met die zachte toon op het laatst van de laatste twee delen van de symfonie nummer 4 in G groot van Gustav Mahler. Ruhevol en zeer behaaglijk, das himmlische Leben waren de delen die we gehoord hebben. Ja, dat was ook het enige wat ik zo'n beetje aan lengte in het programma kwijt kon. Ik ga nog eens een keer kijken of ik toch eens een keer compleet werk kan draaien. Maar we gaan richting het laatste werk van dit uur. En na het nieuws toe gaan we luisteren naar een werk van de componist Georg Christoph Wagenseil. Geboren op 29 januari 1715 en hij overleed op 1 maart 1777. Hij is geboren in Wenen en ook overleden in Wenen, want was een Oostenrijks componist. Hij heeft les gehad van de kapelmeester Johann Joseph Fuchs. Ze componeerde al voor het keizerlijke hof in 1739, heeft hij tot aan zijn dood gedaan. En hij had ook een leerling, Johann Baptist Schenk, die weer later leraar zou worden van bijvoorbeeld Ludwig van Beethoven. Dus ja, hij heeft al wat invloed gehad, zullen we maar zeggen. Hoe dan ook, ik zat in mijn werken te zoeken naar iets wat ik leuk zou vinden en om in dit programma te doen. En ik kwam bij een cd over de trombone terecht. En die heb ik niet zo vaak in de uitzending. Dus het concerto in F-flat major. Het Andante con discretione en Allegro assai zijn de twee delen daarvan. Waarbij de trombone wordt bespeeld door Alain Trudel. En hij is ook gelijk dirigent van de Norden Sinfonia. Ja, dat gezamenlijk gaat u nu beluisteren in het werk van Georg Christoph Wagenseil. Tot aan het nieuws. En daarna zijn we bij u terug.

0: Valencia.
1: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen. De goedkoopste van het noorden.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen.

0: heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de vijfde plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Oogradio.

Ja, dat was de opening van ons uur met Antonio Vivaldi als componist. En die is geboren in Venetië op 4 maart 1678, overleed 28 juli 1741. Italiaans violist, priester en componist. En dit werk was het werk voor concerto nummer 10 in A klein, RV aanduiding 500, met Allegro Largo Allegro als delen. En het was voor de fagot en orkest met Daniel Smith op de fagot en het English Chamber Orchestra onder leiding van Philip Letcher. Daarmee openen we dit uur dus. En we vervolgen met een werk van Ludwig van Beethoven. En die is geboren op 15, 16 of 17 december 1770. Hij overleed op 26 maart 1827. Natuurlijk Duits componist, muzikus, virtuoos, dirigent. Nou, u kent hem vast. Ik heb een van de cd van Pieter Wispelwey, die verschillende stijlen op die cd uitbeeldt. Dus onder andere van andere componisten en Beethoven speelt hij delen van werken op de cello. Dit is het Adagio Cantabile en het Allegro Vivace van sonate opus 69 in A groot van Ludwig van Beethoven. Zoals gezegd, Pieter Wispelwey op de cello. De begeleiding op de pianoforte komt van Paul Komen.

Ja, dat was dus het werk wat gespeeld werd door Pieter Wispelwey op cello en Paul Komen op pianoforte van Ludwig van Beethoven uit zijn sonate Opus 69 in A groot. En nou ga ik naar een werk van de volgende componist. Dat is Franz Liszt. En moet ik wel even het goede aanklikken. Hij is geboren op 22 oktober 1811. Overleden op 31 juli 1886. Hij was Hongaars. Hij staat op de lijst omdat het natuurlijk vandaag ook Moederdag is. En toen ben ik eens gaan zoeken naar muziek over moeders in de klassieke muziek. Ik heb daar niet veel van, maar ik had wel wat werken gerelateerd aan werken over moeders. Nou, je hebt de verdrietige moeder, de moeder van alle moeders natuurlijk, Ave Maria, dat is een van de werken. Maar de wraakzuchtige moeder heb je ook. En dat is de moeder uit de opera Norma van Bellini. En dat is dus een werk waarbij de titelheldin, zeg maar, in een lastig pakket zit. Het volk van de hoge priesteres wil zich voornamelijk het Romeinse juk bevrijden. Goed, dat hele verhaal speelt zich dus in die opera af. Alleen, ja, om de hele opera te draaien was het veel. Maar er zijn diverse componisten geweest die daar weer werken aan gerelateerd hebben. Zoals ook Franz Liszt, Carl Czerny, Otto Nicolai, Thalberg. Zoveel werken die gerelateerd zijn aan motieven of thema's uit Norma. Dit is een herinnering aan Norma, zo heet het werk als je het in het Nederlands vertaalt, van Franz Liszt. Het is een pianowerk. En dat wilde ik dan graag laten horen in een uitvoering van Francesco Nicolosi. Hij bespeelt de piano.

Francesco Nicolosi bespeelde de piano in de herinnering aan Norma van Franz Liszt, een bewerking van de opera Norma van Bellini. Heinrich Wilhelm Ernst staat nu op mijn lijstje. En dan moet ik wel de goede pagina even aanklikken. Heinrich Wilhelm Ernst is geboren op 8 juni 1812. Hij overleed op 8 oktober 1865. Een Moravisch-Joodse violist, altviolist en componist. Hij werd toen gezien als de meest vooraanstaande violist van zijn tijd en een van Niccolo Paganini's grootste opvolgers. Ja, en van hem komt dan ook veel werk voor viool. En ik heb hier de variaties briljant op een thema van Rossini gekozen om te laten horen. En dat is het werk wat gespeeld door Jozef Spacek op de viool. Hij wordt begeleid op de piano door Gordon Beck. En dat werk draaien we tot aan het nieuws van 8 uur. En daarna zijn we bij u terug.

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3. En daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
5: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
2: Radio.

De compositie die u net hoorde kwam van de hand van Jules-Émile Frédéric Massenet. En dat was voor de meeste mensen wel herkenbaar, denk ik, als Méditation uit Tahiti. Deze componist is geboren op 12 mei 1842. Hij overleed op 13 augustus 1912. Was een Frans componist, pianist en muziekpedagoog. En de reden waarom ik dit werk erin heb gezet is omdat ik het vooral vanwege de uitvoerende wilde doen. Het is moederdag, dus dan draai je iets van Anne-Sophie Mutter. Kleine woordspeling, maar zij was de violiste. Het Berliner Philharmonica stond natuurlijk onder leiding van Herbert von Karajan. En dat was een heel bekend werk. Dan heb ik nog een mooi klein werkje staan op dit moment van Dmitri Dmitrievich Shostakovich, geboren op 25 september, dat is in onze standaard 12 september 1906... en hij overleed op 9 augustus 1975, Russisch componist en pianist. En dat korte werkje kon ik niet laten, kwam ik weer tegen. Tahiti Trot, oftewel T for Two, het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly.

Ja, daar zaten we hier ook in ieder geval in de studio lekker van te genieten. Heerlijke, vrolijke melodie. Het is de opmaat naar mijn afsluitende werk. Een wat langere afsluiting deze keer. Het is van de hand van Otto Nicolai. Volledige naam Carl Otto Ehrenfried Nicolai. Geboren in Koningsbergen op 9 juni 1810. Hij overleed in Berlijn op 11 mei 1849. Een Duits componist, dirigent, organist, pianist en zanger. De eerste muzieklessen kreeg hij trouwens van zijn strenge vader. En die was muziekdirecteur Carl Ernst Daniel Nicolai. En ja, die man die was dus zo streng dat Otto op zijn 16 jaar voor hem weggevlucht is uit zijn geboortestad. Nou, dat vind ik wel heftig. Dus ging hij in 1827 naar Berlijn. Van hem heb ik gekozen voor een symfonie. Want ik was in verband met de bewerkingen van Norma onder andere en andere opera's in verband met moeders op zoek naar werken. En daar had hij ook iets over gecomponeerd. Maar ik heb gekozen voor die van Franz Liszt. En op diezelfde cd kwam ik deze symfonie tegen. En die vond ik zo mooi. Ondanks dat hij wat langer is, ga ik hem toch in zijn geheel laten horen. Ik hoop dat u het met me eens bent dat het een mooie symfonie is. Het is symfonie met WO099 als aanduiding in de registratie. Andante is het eerste deel, Andante en een Allegro is het eerste deel. Adagio tweede, Scherzo het derde en dan nog de finale Allegro Vivace. Dat werk wil ik laten horen door een uitvoering te draaien van de Zuid-Westfalische Philharmonie onder leiding van David Stern. En met dat werk gaan wij richting het einde van ons programma. Het is nog een paar minuten weg, maar namens Alexander en mij wensen we u toch alvast een mooie week. En zeggen we tot de volgende keer. Maar hou hem na 9 uur gewoon op deze zender voor het programma Radio Melanesian Sound. En dan zijn wij volgende week bij u terug.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in

0: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
1: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
6: Attention!
7: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
8: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Oog Radio.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
2: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
5: Attention!
6: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller. Als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
7: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: OOG Radio.

0: Oog Radio.
1: Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.